0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij...

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Country-artiest Ned Miller schreef in 1957 het liedje From a Jack to a King. De songtekst gebruikt pokermetaforen om te vertellen hoe iemand eerst verliest in de liefde, maar daarna de vrouw van zijn dromen vindt, eindigend met een wedding ring. Oorspronkelijk deed het nummer weinig in de hitparade, maar in 1962 bracht de platenmaatschappij het opnieuw uit en toen sloeg het wel aan. Niet alleen in Amerika, maar ook in Engeland werd het een hit. Bobby Darin en Elvis Presley namen hun eigen versie op en in 1988 scoorde Ricky van Shelton er zelfs een nummer 1 hit mee in de country charts. Miller, geboren in Utah, hield nooit van de schijnwerpers. De weinige keren dat hij optrad, kampte hij met een zware plankenkoorts. Soms vroeg hij vrienden om onder zijn naam te zingen en uiteindelijk stopte hij helemaal met optreden. In 1970 hield hij ook op met opnemen, opgelucht dat hij de muziekindustrie achter zich kon laten. Toch bleven zijn liedjes anderen inspireren. Zo coverde Chris Isaak zijn nummer Dark Moon. Wij keren met u terug naar 1962 en luisteren naar de emotionele stem met het hoge bereik van Ned Miller. From a Jack to a King. Ram.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag een speciaal uitzending, want je weet, we zitten in zomermodus. Gelijk als overal is er dan weinig nieuws te beleven. Maar vandaag toch een speciaalke, want we blikken terug op de Antwerpse dag van vorige week, 8 augustus, in Weinigem. En Michel van der Aura, onze reporter, die was ter plutse

0: De Antwerpse dag die ligt alweer achter ons. En de spits werd daar afgebeten door Pijkes en Artjes. Ik zit bij Guy Renders, de frontman Pijkes en Artjes. Waar komt je naam eigenlijk vandaan?
1: Ja, schorseneren, dat was nu ook niks. Hè. Nee, ja, kom dan die naam. Van waar komt dat? Zo ineens, hè?
0: Oud-Pijkes?
1: Nee, denk het niet. Nee, ik zeg het, ik heb de geleden goed proberen waas te maken dat er een verschil is tussen Pijkes en Artjes en Pijkes.
0: Dat is ook, hè?
1: Ja, ik zei het tegen hem, ik zeg, Artjes en Pijkes, dat is met veel Artjes en een beetje Pijkes. En Pijkes en Artjes, andersom. Maar geloofde dat niet? Nee, van waar komt dat? Ik dacht, ja, dat zijn twee schoon kleuren, oranje en groen. Maar ik weet het ook niet. Vroeger hadden we een groepje, dat heette de Klaksjes. En nu met Thijsmannen, ja, dat is een ander concept. Maar we hebben ook wel nog andere leekjes. We spelen ook nog in Nederlands. We hebben ook nog Nederlandstalig en we hebben ook nog andertalig. Maar voor deze dag halen we dan onze Antwerpse leekjes boven. Hè. Want Wannes van de Velde, dat was, ik heb die niet heel dikwijls gezien, maar mijn groot voorbeeld, kan dan zijn hele nog niet aan van muzikaliteit. Maar die wel een staal echt wel levendig gehouden. Ja, ik probeer liedjes van hem te zingen, maar ook van anderen en ook van mezelf.
0: Je hebt dus verschillende pitches op.
1: Oké, maar het blijft wel hetzelfde manneke. Dus het is een ander pitch, maar hetzelfde manneke.
0: Maar ik heb wel gemerkt dat het jamma heel ruim is. Hè, dat jullie zingen Bob Dylan, jullie zingen eigen werk, Wannes van de Velde, Johan Verminen.
1: Ja, die Johan Verminen is er nog maar pas bijgekomen. Omdat ik een ode wil maken aan Johan Verminen. En ook omdat ik hem heb horen zeggen van... Ja, ik vind dat heel plezant als ik in de zaal... Als de mensen mijn liedjes meezingen, dat is teken dat volksliedjes zijn geworden. En ik dacht, goddomme, dat is eigenlijk waar. En Vermis dat hem nu toch met gezondheidsproblemen sukkelt. We weten niet hoe lang gaat hem er nog zijn. Hopelijk nog heel lang. En hopelijk zingt hem nog tot morgen vroeg. Maar ik dacht, ik kan daar iets mee doen. En dan moet

0: Dat een klein beetje veranderen, dat klinkt. Hè, dat oh. Met die Bob Dylan, dat is ook. Want ja, eigenlijk, je moogt Bob Dylan, eigenlijk mogen die niet, mogen niks van maken. Volgens de Nederlandse, volgens Sony. Maar ik heb ondertussen ook gevonden dat in België niet dat persiflages.
1: En zo heet het hem zelfs.
0: En dan is het, dan heeft hem niks te zeggen.
1: We gaan zo meteen voortpraten, maar we gaan eerst luisteren naar Pijkens en Hartjes.
0: Oké, ça va.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Ik zit nog steeds bij G. van Pijkes en Artjes. Je hebt gezegd van ja, oké, we hebben een Antwerps repertoire, nu voor die Antwerpse dag, maar ook Nederlandstalig werk, wat is het dan?
1: Ja, dat is dan echt het originele, allee, dus de cover van Laat Me bijvoorbeeld.
0: Ramse Shaffy.
1: Ja. Dat is een van mijn lijfliederen. Ik heb ook een hele mooie Bob Davidsen, Anne-Marie, Helena.
0: Van Hugo Rasputs?
1: Ja, Helena. Waarom? Ja, dat ligt mij ook. En ja, als ik thuis mijn gitaar pak, ja, dan zing ik wat ik graag wil zingen. Hè. Soms zing ik die Bob Dylan in het Engels. Of. Daar komen we samen. Hè. Bob Dylan en Wannes komen eigenlijk samen in Oekalieke dat in ons repertoire zit als oorlogsgeleerde. Hè. Dat is een vertaling van de Wannes en Roland. Maar dat is het origineel Masters of War van Bob Dylan. Dus allee, ik heb het wel heel hard voor dat soort liedjes en protestsongs en kritische dingen. Het moet allemaal niet braaf zijn, maar het mag proper blijven. Hè. Daarom ook de narren, hè, dat is zo leken dat ik heb gemaakt, omdat ik was het zo moe dat hij mekaar op de tv maar probeerde de loof af te steken. Die politici, dat ik dacht, jammer, het is wel respect voor mekaar en ook voor uw kiezers. Hè. Je doet je eerste de verkozen en je doet dan even een goesting.
0: Nou ja, over politiek gaan we het nu niet hebben.
1: Nee, maar ik maak ook niet zo over partijpolitiek. Hè, want ja, wat er mij bezighoudt, hè, dat zijn ja, vrienden die overlijden. Ik heb ook een liedje over dementie.
0: Er zit niet echt een rode lijn in. Dingen die je graag hoort en graag zingt.
1: Ja, en dingen die mij bezighouden ook. Dingen die mij verwonderen. Wat ik zeg, ja, hier ga ik eens een liedje over schrijven. Soms is dat een gedicht, dat is meestal in het Nederlands. Als ik een liedje zelf schrijf, is dat meestal in het Antwerps.
0: Zoals Deurne Zout bijvoorbeeld?
1: Zoals Deurne Zout, maar dat is niet zelf geschreven. Dat is een traditional, dat is een Ierse traditional. Hè. Wela, wela. Dat is een oud kinderliedje, van toen ging er, maar...
0: Mensen die jullie aan het werk willen horen, waar kunnen die terecht? Hebben jullie ook een website waar informatie over opstaat?
1: Ik heb voorlopig geen website voor muziek. Als we eens optreden, laat ik het weten aan Radio Express.
0: Voilà, okay. Dat is heel goed.

0: Wout Stout, jij bent sinds kort een van de mede-organisatoren van de Antwerpse Dag.
1: Ja, inderdaad. Sinds vorig jaar ondersteun ik de Glen in mijn organisatie in het programmeren van de affiche van de Antwerpse Dag.
0: Ja, mooi initiatief, hè?
1: Absoluut. Ze moeten onze Antwerpse taal blijven koesteren. En als ik daar aan kan bijdragen, doe ik dat geven.
0: Met succes, hè?
1: Het is weer al afgeladen vol. Dus het weer speelt natuurlijk heel erg mee. Maar het is goed om te zien dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in alles wat Antwerps is.
0: Ik kijk al uit naar die volgende editie, 10e editie. De Glen wil er niks over kwijt. Ik zeg, ja, wat gaat er dan volgend jaar gebeuren als dit al zo'n succes is?
1: Ja, dat gaan we moeten zien. Hè. Het zou gewoon tof zijn om sowieso die jubileumeditie te doen. En dat we er terug een groot feest van maken.
0: Allee, ik krijg het ook niks kunnen uit. Dan gaat het maar over Stouts hebben. Dat doe je niet alleen.
1: Normaal zijn wij met drie. Hè. Dan word ik
0: geëscorteerd.
1: Goed woord. Door de Joris en de Miguel. Afgelopen jaar heeft Stout ook wel een beetje op zijn gat gelegen. Door wat privéomstandigheden. En ben ik zo af en toe nog wel eens solo dingetjes aan het doen. Voor dat solo werk te blijven brengen. Maar ik ben een paar dingen op een rij aan het zetten eerst. Waardoor ik zo in de week niet veel tijd en zin heb om te repeteren, om vast te repeteren.
0: In de Lappemans, maar het was toch niet catastrofaal, denk ik. Integendeel, verfrissend.
1: Verfrissend. Ja, ik probeer met mijn solo-projectje een klein beetje af te wijken van het catastrofale oeuvre. Ik schrijf nog altijd nummers voor catastrofe met veel plezier, maar die zijn voor catastrofe. En daarnaast denk ik, ik heb nog wel wat anders in mijn mars dan vetzakkerij en flauw moppen en liedjes over zuipen en weet ik veel wat. En dan denk ik, er zijn nog andere onderwerpen waar ik leuke teksten over kan maken, soms serieus en soms humoristisch.
0: Wel, ik vind het absoluut een verbetering, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. We gaan eerst nog eens even luisteren naar een nummer van jou.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, maar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Ik zit nog altijd bij Wout Stout van het project Stout. We hadden het er straks al, toch een kleine wijziging. Je wijkt wat af van het vroegere. Schrijf je nu veel nieuwe nummers?
1: Zoals ik zei, het afgelopen jaar heeft Stout wat op zijn gat gelegen.
0: Hè. Ja.
1: En zo stelselmatig is er zo wat tijd en ruimte in mijn hoofd vrijgekomen om wat nieuwe dingen te maken. Ik ben ook bezig om in mijn archief aan oude ideeën van tot 25, 30 jaar terug te snuisteren en te kijken welke ideeën zitten daar nog in en wil ik eigenlijk al lang iets mee doen en welke ideeën zijn bruikbaar voor Stout. Ik was vroeger vooral in het Engels aan het proberen iets aan te bakken, maar sinds ik merk dat het Antwerps mij veel beter ligt en dat ik daar dingen veel beter in kan verwoorden, denk ik van ja, ik kom op die toer verder en ik probeer die oude ideeën een nieuw leven in te blazen en daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja, maar je hebt ook een nieuwe vriendin en die heeft jou ook inspiratie geleverd.
1: Absoluut, daar is de komende hit, de Man Boobs Boogie, op mijn lijf geschreven dan naar haar suggestie van gekomen. Dat is een leuk bluesje.
0: Je kan natuurlijk nog heel dikwijls van vriendin switchen om nog inspiratie op te doen.
1: Hè? Ja, nu, mijn vorige vriendinvrouw, die is geboren in 77. Deze vriendin is geboren in 88. Dus de volgende zal er eentje van 99 zijn, hè?
0: 99, het wordt de nummer van Prins, denk ik. Jouw toekomst, wat ga je nog brengen? Waar kunnen mensen jou zien optreden? Nee, man, dat er toch in het najaar nog wel wat aankomt.
1: Nu, sowieso ben ik nog altijd actief bij Catastrofe. Daar zijn wij nog altijd druk bezig. Er komt er volgend jaar een jubileumjaar aan, uiteraard, met Catastrofe.
0: Maar met jezelf? Ben jij nog met een nieuwe CD bezig?
1: Ja, maar dat hou ik voor mezelf. Dat we zelf spelen. Er is een agenda stilletjes aan leger aan het geraken. Ik plan mij in het najaar vooral ook te concentreren op het maken van een soloalbum. Dat best serieuzer zal zijn. Nog altijd wel een grote stout toets. Dus ik heb bewust eigenlijk ook gekozen om mijn agenda niet te veel met optredens en snabbeltjes en free podia en dergelijke te vullen. En mij echt wel puur meer te concentreren op opnames en dingen uitwerken en afwerken.
0: We kijken eruit, want je bent absoluut op goede weg.
1: Dankjewel, merci.

0: Op de Antwerpse dag in Weinigem heb ik een ontdekking gedaan. Per favore, een paar mannen uit Schoten, een paar mannen toch al wat jaren op de teller hebben. Hè? Hoe oud zijn jullie eigenlijk?
1: Wel, eigenlijk is onze gemiddelde ouderdom 77 jaar. De oudste is 80. Dan is er Karel 79. Dan John is 75. En Jeff is 74.
0: Dat is toch geweldig. Hoe lang zingen jullie al samen?
1: 55 jaar zingen wij samen.
0: Dat is een unicum. Ik denk dat er geen enkele groep is die 55... De Rolling Stones misschien, maar...
2: Zo worden we dikwijls betiteld van de oudste boysband van Vlaanderen. Of dat klopt, dat weet ik niet, maar het zou kunnen.
1: Ja. Dat is heel toevallig gekomen. Een jong koppeltje, dat waren vrienden van ons. En die gingen trouwen en die vroegen of wij eens een liedje wilden komen zingen in hun huwelijksmis. En omdat wij lid waren van het zangkoor, kenden wij wel liedjes, kerkliedjes, hè. En na de mis kwam de vader van de bruid naar ons. En die zegde, jongens, dat was goed. Maar Gollen zou dat eigenlijk moeten blijven voortdoen. En wij waren ineens, ja, wij wilden dat wel doen. En dan zegt hem erbij, maar dan liedjes in plat Antwerps. En zo zijn wij begonnen.
0: Eigenlijk zijn jullie min of meer vergelijkbaar met de Strangers.
1: In de beginnen zongen wij liedjes van de Strangers. Want dat waren van ons grote idolen. En dan hebben wij heel toevallig een collega van Karel. Die heeft voor ons teksten geschreven.
0: Ja, ja, die collega Blijenberg.
2: Annick Blijenberg.
0: Maar schitterend hoe dat die teksten maakt.
1: Ongelooflijk. Zo is dat dan begonnen. Wij zongen misschien een jaar. En zonder dat wij dat goed beseften, werden wij gevraagd om op te treden in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Op een groot bal. Er was 1500 man. Wij dachten eerst dat we verkeerd waren.
0: Nu, ik vraag mij toch af hoe dat het komt dat jullie zo lang onder de radar zijn gebleven. Maar daar gaan we zo meteen voort over praten. Er is eerst wat muziek, uiteraard, van Per Favore.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ondertussen is het al 11 uur gepasseerd en we zijn al gestart met het tweede deel hier bij Op Trot op Radio Express. En we gaan natuurlijk voort met de interviews van Michel van Raura, die hem op de Antwerpse dag heeft afgenomen van een aantal artiesten.
1: Radio Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

0: Ik zit nog altijd bij Karel en John van Per Favore. Hoe kan het dat ik jullie hier pas vandaag ontdek? Moest er een ontdekte ster vandaag zijn, zouden jullie met glans winnen?
1: Dat is een moeilijke vraag of een moeilijk antwoord. Wij hebben altijd opgetreden. Het aantal kunnen we echt niet meer noemen. 500, 600 keer. Voor allerlei verenigingen, van allerlei slag. Natuurlijk altijd in het Antwerpse. Maar we hebben nooit een manager gehad. En ook nooit gewild. Want als je een manager hebt, dan heb je verplichtingen. Dan moet het allemaal zo en zo en zo. En daardoor kan het zijn dat we een beetje in de schaduw zijn gebleven. Maar we hebben in allerlei verenigingen honderden keren opgetreden.
0: Maar jullie zijn van Schoten.
1: Wij
0: treed
1: zijn van Schoten.
0: Vooral in Schoten op? Of over heel Antwerpen of over heel Vlaanderen?
1: In heel het Antwerpse. Ja. Maar dat is, er is een aantal jaar dat we stilgelegen hebben. Als we allemaal druk met onze job bezig waren, hebben we een jaar of 10 niet gezongen. Maar op een bepaald moment was er, ik weet al niet meer, de aanleiding om terug te beginnen zingen. En dan zijn we terug in gang geschoten.
0: En wat is het favoriete repertoire? Hebben jullie een favoriet?
2: Het concept is bekende liedjes met een tekst in het Antwerps.
3: Ja.
2: Dat is het. En ook plaats voor ook een paar ernstige liedjes. We willen ook een klein beetje een boodschap meegeven, zoals dat liedje van Kiezen dat we gezongen hebben. Maar vooral de mensen laten lachen en luisteren. En dan als we voor een vereniging optreden, de mensen laten meezingen.
0: Mensen die jullie willen leren kennen, is er een website of is er ergens een plaats waar ze informatie over Per Favore kunnen vinden?
2: Nee, dat hebben wij allemaal niet.
0: Dus iedereen die informatie over Per Favore wil, die moeten via Glenn Pellis van de Antwerpse muziek.
2: Ja.
0: En dan komen die wel bij jullie terecht.
2: Ja, dat is nog het eenvoudigste.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Antwerpse dag in Weinigem. Luc Kaals, jij bent er ook bij. Uiteraard, Antwerpen staat met jou nauw aan het hart liggen. Hè?
1: Dat zal zeker zijn, ja. Ja. En ik ben blij voor de uitnodiging die ik toen gekregen heb. En ik ben erop ingegaan samen... Ook met mijn keyboardman, hè, met de Steven Mintjes. Dus ik zeg, ja, dat gaan we doen. Gewoon een programma samenstellen, hier variabel. Maar inderdaad, Antwerpen ligt maar nauw aan het hart. Maar dat dus, gehoor artikels zeggen zo van, spaar je dat wat je in dialect hebben. Hè. Dat is van die geaakte dingen die ze vertellen. Maar ik vind, Antwerps is ongelooflijk. Als je iets wilt hebben in een paar woorden dat er boonkoep is, dat is met Antwerps zo.
0: Absoluut.
1: En ik ondervond dan met bepaalde dingen zo. Geen zin of met andere mensen zoveel dingen voor nodig in het Antwerps. Dat gewoon bom en dan zit er op de school. Dus ja, en natuurlijk ook met het Antwerps theater wat ik gespeeld heb. En dat ik ook in de fakkel regelmatig is doen. Ik zit wel in Antwerpen dikwijls te resideren, ja.
0: Je hebt ook natuurlijk een verleden bij de Groenblijvers, hè?
1: De Groenblijvers. Dat ik ook gedacht van... In het begin had ik zo'n stuk wist zo. Wat moet ik dan voor nummers doen? Ik dacht in mijn eigen, maar dat is toch geen fout gemakkelijk, want bij de Groenblijvers heb ik een aantal nummers gezongen. En ik heb die ook gepakt, maar ik vind dat goede vertalingen, de teksten van de Guillaume. En ik denk, ja, dan zit ik zeker vast met Antwerps gebateld. Hè. Dus er zitten een aantal nummers in het programma straks ook in. En dan ook van iemand waar ik ontzettend veel liedjes van in mijn programma heb, nou, vanmiddag niet, maar toch, dat is Stafke Fabrie. Omdat ik zeg, de steentjes, ongelooflijk, ze hebben veel over Antwerpen gezongen, maar dat Stafke net ook heel Antwerpen, elke steen ook gitaar gezongen. Dus ik heb er een paar liedjes ingezet en zelfs nog een eentje van Tony Bell. Oh, wat zit er aan schoen? En het strafste was dat ze met mij gebruld, hè. Want ik vroeg hier zo van... Weet je nog wel, dat ik vroeg zo van... Heeft iemand toevallig misschien eventueel nog een plaatdoos? Nog een vinyl van... Ja, daar hebben we toch veel rechts op gekregen. Hè. Dus dat was er ook bij, ja.

0: nog altijd bij Luc Kaals. Ja, man die van vele markten thuis is. Hoe lang ga je trouwens al mee? Een jaar of 50?
1: Om exact te zijn, dit jaar 54 jaar.
0: Fantastisch, hè? Ja. Rijk gevulde carrière. Vandaag was het Antwerps, maar eigenlijk heb je ook een heel programma rond André Hazes bijvoorbeeld.
1: Dat klopt, dat heb ik gedaan en nog, dat blijf ik altijd doen. Laat het me een van mijn stokpaardjes noemen. Ik heb dat in 2004, toen hem overleden was, ben ik even speciaal een jaartje gewacht. Maar vanaf 2005 hebben wij er heel veel schitterende dingen van gedaan. Onder andere Lotto Arena, Edwin Kierenvogel gespeeld, Elisabethzaal, het Kuipje in Gent, noem maar op. In elke zaal hebben we dat programma met mijn orkest, met een fantastische band. Dat draai ik al zo met de Steven Mietje bijvoorbeeld. Als orkestleider toch al meer dan 20 jaar mee. Dus die weten al een gewone vingerknip of zo wat ik wil en waar ik naartoe ga. Dus dat zit heel strak.
0: Het najaar komt eraan. Hoe ziet jouw programma eruit? Is dat dan André Hazes? Zijn dat revues?
1: Wel, het najaar is zeer kalm. Er staat niet zoveel op. Ik heb een paar dingen en ik doe alleen de zaken die ik graag doe. Als ik dan toch mag kiezen, ik word dan dus 74. Dus dan mag ik toch wel zeggen van, ik mag eens een keuze maken. Hè. Nee, het is niet zo dicht bevolkt van optredens. Maar ja, ik zit een aantal keer in de fakkel bijvoorbeeld met Hotel Vocal. Hè. 3 zondagen aan elkaar, samen met de Sam Verhoeven en ook weer met de Steven. Maar ik kies gewoon. Het is redelijk kalm, ja, toch? Alleen natuurlijk, ja, we sluiten af met een cruise, hè, van oud naar nieuw. Met een cruise en die gaan naar Nederland. Dat is van 28 december tot 3 januari.
0: En dan ben jij de enige act of zijn
1: er? Nee, er gaan nog een paar mensen mee die een act doen. Maar in ieder geval, het loopt heel goed. Zoals ik gehoord heb van ATC Cruises, is praktisch uitverkocht. Maar ik doe die momenten doe ik dan zo 2 of 3 showkes.
0: Ja, en ze gaan niet van een kale reis terugkomen.
1: Ik denk het niet. Als er genoeg water is, zal er genoeg gevaren worden, denk ik. Laat ons open.
0: 74, hoe lang ga je nog door? Want?
1: Ja, hoe lang ga ik door? Ik bedoel, ik kan niet dat woord stoppen pakken, want dat zo vind ik zo'n beetje gek. Als je het dan gezegd hebt en je begint dan terug of zo. Nee, ik kon zien. Ik kon zien wat ik me voel. Hè, en dan zal ik het wel zeggen. Ik zal even wel een belletje geven dan.
0: Ja, maar het gaat nu nog altijd goed.
1: Het gaat nog door.

0: Kaals heeft het al een paar keren genoemd. Steven Minches, een steun en toeverlaat. Steven, hoe zwaar is die taak om Luc te ondersteunen?
1: Wel, die taak is eigenlijk niet zo zwaar. Het is eigenlijk heel plezant om met Luc te werken. Wij zien elkaar regelmatig. Wij doen dat al jaren. Dat is altijd een beetje met een lach en een zwaans. Gewoonlijk na repetitie gaan wij ook iets eten in Café Trappiste. Dat is altijd heel gezellig.
0: Ja. Nu dat er maar toch niet bij zit, wat eet hem en wat drinkt hem daar allemaal?
1: Wel, dat valt ook heel goed mee. Ik moet dat eerlijk zeggen, hij pakt zo'n heel klein trippeltje en dan tijdens het eten meestal een waterke en ons guilty pleasure, alle twee, is dan op het einde van het eten heel dikwijls een crème glasje met aardbeien en slagroom. Daar zijn wij alle twee heel zot van.
0: Steven Minches, je zei er straks, veel mensen kennen mij eigenlijk niet, maar toch, je zit toch al 20 jaar met Luc Kaals zeker bezig. Kunnen de mensen jou nog van ergens anders kennen?
1: Ja, ik heb vroeger heel veel voor Studio 100 gewerkt. Ik heb daar een duizendtal musicals gedirigeerd. Ik heb daarvoor geschreven. Ik heb heel veel cd's bij Studio 100 ook opgenomen. Ik ben ook de vaste pianist van Jean Bosco Safari. En de meeste mensen zullen mij waarschijnlijk kennen omdat mijn dochter zo hard ontgaan is. Want mijn dochter is Jade Mintjens. En die is heel hard ontgaan. Dus daar kennen ze mij natuurlijk ook van ondertussen.
0: Dus jij gaat door het leven als papa Jade.
1: Absoluut.
0: Ja, de Luc zegt dat er nog veel jaren doorgaan. Dus jouw werk is nog verzekerd, hè, voor vele jaren.
1: Ik hoop het. Dat wij nog heel lang op het gemakst kunnen ons ding kunnen doen. Dat wij mensen kunnen gelukkig maken. We hebben een paar schoon programma's. Ik heb niet gehoord wat Luc gezegd heeft, maar hij heeft misschien over België-Holland gehad. Dat is bijvoorbeeld een heel mooi projectje dat we samen doen. En dat gaat over 10 overleden Belgische en Nederlandse grootheden. Waaronder Toon Hermans, waaronder Johnny Hoes, waaronder België...
0: Stafke Fabri.
1: Stafke Fabri, Sjoe Harris, Bobby Aanschoepen, inderdaad. Dus heel veel. En het leuke aan de voorstelling is dat het een klein beetje een interactieve voorstelling is. Dat wil zeggen, Luc verteld waar ze, ja, de volgende, die is geboren in Boom. Zo, en elke keer komt er een stapje bij en op een bepaald moment raden ze het dan en dan wordt er een hele schone foto geprojecteerd. Het leuke aan het programma is dat Luc met 80% van die mensen allemaal samen op een podium heeft gestaan, dat hij anekdotes kan vertellen die de mensen niet weten. Dus dat is altijd heel leuk. Ook van Bobby Aanschoepen, wat hem daar cadeautjes van kreeg met zijn verjaardag. Dat zijn dingen die mensen weten dat niet. En dat is altijd heel leuk en heel plezant voor hen uit te luisteren. Dus moesten ze het ergens zien, moeten ze zeker komen kijken, de luisteraars.
0: En jij hebt ook al een heel deel van de Grünblijvers afgeleefd, als je Jean Bosco, Luc...
1: Ja. En ik ben dan ook nog pianist van de Grünblijvers ook momenteel.
0: Okay. Dus dat doe ik dan ook nog. Forever Green.
1: Ja, Forever Green, yes.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: We blikken terug op de Antwerpse dag met organisator Glenn Pellis in je eigen programma Op Trots. Ja, doe misschien wel eens raar aan. Glenn, vertel eens, hoe is het eigenlijk geweest?
1: Als we zien de opkomst, is dat echt wel heel goed eigenlijk. En natuurlijk, we hebben ook geluk met het weer. Dat doet ook al heel veel. Een gezellige locatie. Hè. De Jos en Zomerbar in Meinichem. Een goede technieker. Een goede crew hè, met de Wout Stout en met Michael Verbeek. En Corinne de Mulder van Antwerp Original. Dus we hebben zo van alles wat. En natuurlijk een goede affiche.
0: Ja, een goede affiche. Ik zag er grote namen, Lucas, Viertakt. Wat jij dan maar vooral is opgevallen, dat die kleinere, minder bekende groepen toch ook wel enorm goed zijn. Denk ik aan Pekes en Hartjes die de spits hebben afgebeten.
1: Ja, inderdaad, Pekes en Hartjes. Dat is ook altijd wel een beetje mijn doel geweest met heel dat gebeuren dat ik heb opgestart met de Antwerpse muziek. Dat die kleinere garnalen die niet zo bekend zijn, om die een podiumkans te geven en dat die ook gehoord mogen worden. Ook omdat dat gewoon goed is. Maar mensen weten dat niet. Mensen denken direct, oh, we gaan naar de Romeo's, we gaan naar Laura Lien, Niels de Spathouder, weet ik wat. Omdat dat allemaal bekend is. Maar ik hou ervan van mensen die niet bekend zijn, die niet te veel jaren hebben en die gewoon hun ding komen doen uit sympathie en die hun eigen amuseren. En dat straalt af op de mensen, vind ik. En mensen onthouden van, tja, die groepen kennen dat niet, maar dat was eigenlijk wel goed. En dat is mijn doel van heel dat gebeuren, eigenlijk.
0: Ja, dan heb je ook nog Per Favore. Die zijn mij ook opgevallen. Dat zijn niet meer van de jongsten, hè?
1: Ja, de gemiddelde leeftijd is er 78, denk ik. Maar dat zijn die mannen, die bestaan al 55 jaar. En die zijn in Schoten en omstreken, zijn heel bekend. Die hebben eigenlijk hetzelfde principe dan de Strangers. Dus die doen allemaal covers, maar dan met eigen Antwerpse teksten. En dat is juist het plezante eraan.
0: Bekend volk, die Lucas, maar die zit dan toch al vanaf moment nummer 1 daar tussen dat publiek.
1: Ja, Lucas was hier denk ik om 1 uur en vrijdags was hij hier ook al heel vroeg om wel eens kennis te maken met de locatie en zo. En dat is gewoon een heel joviale mens. En die wou ook zo gewoon van in het begin af aan in het publiek zitten en in de sfeer mee beleven om dan daarna zelf te gaan optreden. En dat vind ik wel tof van Luc, dat toch zo iemand de moeite doet om ook met die andere groepen kennis te maken.
0: Volgend jaar, 10e editie. Kan je daar al wat over vertellen?
1: Dat heb al eens gevraagd.
0: Maar ze zijn er al een paar weken over gegaan. Hè.
1: Ja, inderdaad. Maar ik denk wel dat we nog wel gewoon, als je dan ziet de opkomst dat nu geweest is, denk ik ook wel dat we het terug gaan doen. Maar dan wil ik precies iets doen met groepen die allemaal al geweest zijn. Wat ik natuurlijk heel graag zou hebben, dat is groepen als Mijn Huis, Toast Marginal, Lucas. Die zijn allemaal gestopt ondertussen. Maar dat waren zo'n goede muzikanten en dat was zo plezant. Ik zou graag toch een van die mannen terug op te rakelen.
0: We kijken er alvast naar uit. Volgend jaar, ergens in augustus.
1: Waarschijnlijk.
0: 2027.
1: Ja, juist.

beste mensen, dat was de speciale aflevering rond een Antwerpse dag vandaag. In september horen we elkaar terug op de eerste zondag. Ik denk net dat de 6e september was in. We hebben al een paar ideetjes dat we gaan doen. We hebben ook al iemand die een nieuwe cd uitgebracht ondertussen voor zijn show. Daar gaan we binnenkort een interview mee doen en dan gaan we daar natuurlijk op willen loslaan. Ik zou zeggen, geniet nog de komende weken van het goede weer en van de zomervakantie. En we horen elkaar terug in september. Ciao, bye.

in zijn oor. Maar zelfs met zo'n piercing zwijgt je Zorbalak vermoord. Maar Lauwekoon, de priester, dacht, ik stoot precies op Etienne zacht. Hij wou nog zeggen, er is iets mis, maar toen klonk er een loodje sis, sis. Mijn tote zie ik op een serpent, zo groot als anderhalve vengt. Die sluurden hem in de oceaan, alleen zijn sloeven blijven staan. En met zijn listen awesome, riep priester Lauwekoon, nog van oude golven.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zomerradio.
6: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Phil Collins en I Missed Again. We zijn begonnen voor 2 uur muziek alleen maar uit de jaren 80. Ik ben Ronald en ik ga je verwennen met heel veel platen. En sommige daarvan zijn ook iets minder. Maar ja, we hadden van alles in de jaren 80. Zoals deze. Dit is Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Yeah.

the Steve Miller Band and Abracadabra. We gaan naar 1988, Brother Beyond met The Harder I Try. Dat is pure Stock Aitken Waterman pop. Strak, glanzend en helemaal gebouwd op een moderne Motown knipoog, zullen we maar zeggen. De groep had al enkele singles uitgebracht, maar dit was hun echte doorbraak.

0: Brother Beyond and the Harder I Try. Bea van der Maat die overleed op 27 juli 2023. Maar gelukkig kunnen we teruggaan naar 1987 om haar te horen. Want Anton, I Lie and I Cheat.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be. Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

Nick Lowe en Half a Boy and a Half a Man. Wat we trouwens niet te weten komen is of de onderste helft boy is of man, maar ja, zo diep gaan we er niet op ingaan. 1981, Marcia Hines. Toen had ze deze hit met Your Love Still Brings Me to My Knees. Hines die werd geboren in Boston, maar ze groeide uit tot een van de grote stemmen van de Australische pop en soul. Leuk weet je nog, dit nummer was niet oorspronkelijk van haar. Dusty Springfield nam het al op in 1980, maar toen werd het geen grote hit. Marcia Hines deed duidelijk beter met een krachtige, dansbare versie. Het werd ook bij ons een heel grote hit.

Marsha Hines, Your Love Still Brings Me To My Knees. Coca-Cola of Pepsi? Nou, dan doen we maar Pepsi. Pepsi en Shirley, Heartache. Dit is echt.

Pepsi en Shirley, Heartache, en dat los je niet op met een beetje paracetamol. De Bengals, Walk Like an Egyptian. Ze kwamen op het idee toen ze mensen op een schommelende ferry zagen proberen hun evenwicht te bewaren.

Petro Boys. Harm. Temple Tudor, Wunderbar, komt niet uit Duitsland, wel uit Engeland.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

the Star Council and Shout to the Top. In 1980 was Roxy Music volop bezig met zijn sound klaar te maken voor de jaren 80. This is Over You. En het nummer kwam eigenlijk een beetje toevallig tot stand tijdens een jam sessie in de net gebouwde studio. Je hoort Ferry op bas, Manzanera op gitaar, nog een ritmebox erbij en je had een nummer.

Gregory Abbott en Shake You Down. Paul Carrack, dat is zo'n stem die overal opduikt in die 80's. Van Ace en Squeeze tot Mike and the Mechanics.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Swing Out Sister and Break Out. Reggae pop uit 1980. Eddie Grant, Do You Feel My Love? Dat was nog van voor hij Electric Avenue bracht. Het werd geschreven en geproduceerd door Grant zelf met die typische mix van Caribische groove, funk en strakke pop.

ABC, All of My Heart. Dit is Eight Wonder met I'm Not Scared uit 1988. De groep die draaide rond Patsy Kensit, die later vooral als actrice bekend zou worden. Het echte geheime wapen hier zijn de Pet Shop Boys. Neil Tennant en Chris Lowe die schreven hun nummer namelijk. Daarom klinkt het ook zo duidelijk als Pet Shop Boys. Ze namen het ook later zelf op hun album Introspective.

0: Eight Wonder, I'm Not Scared. That's Reality. Zometeen Richard Sanderson.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Was Not Was en Walk the Dinosaur. Club Tropicana, dat was geen echte club waar je tickets voor kon kopen, maar de droomplek uit een clip van Wham. Pike's Hotel was de echte plek op Ibiza. Daar zwommen George Michael en Andrew Ridgely rond in pure vakantiefantasie. Cocktails, zon, zwembad en niets moet. Club Tropicana was verzonnen, maar de sfeer was echt.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Dit is de debuutsingle van Taylor Dane, komt uit 1987. Werd eerst heel veel in clubs gedraaid, maar daarna werd het ook een radiohit. It is Tell It to My Heart.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper, bekend kleur. True Colors. Zo, je hebt weer 2 uur lang alleen maar muziek uit de jaren 80 gehad. We doen dat elke zaterdag en elke zondag tussen 12 en 2. Op zaterdag hoor je dan Pat van Loon. Ik kan aannemen dat je nog veel meer wil horen uit de jaren 80. Wel, dat kan. Op Radio Express, elke dag tussen 6 en 8, draaien we alleen maar 80's. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondag. De vakantie is al een stukje onderweg. Maar ja, er blijft nog een groot stuk over, dus geniet daarvan. Laat je met deze The Human League en Human.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service. Jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het nummer I Know Him So Well van Elaine Page en Barbara Dixon uit 1985 was afkomstig uit de musical Chess en werd geschreven door Tim Rice en de ABBA-mannen Benny en Bjorn. Tim Rice liet zich voor het schrijven van Chess inspireren door het bloedstollende wereldkampioenschap schaken in 1972 in IJsland. Een strijd tussen de legendarische Rus Boris Spassky en de excentrieke Amerikaan Bobby Fischer. De musical werd voor het eerst in 1984 opgevoerd met Murray Head als een van de hoofdrolspelers. Hij zou ook een wereldwijde hit scoren met een nummer uit de musical One Night in Bangkok. En ook Elaine Page en Barbara Dixon lukte dat. In de musical werd het nummer I Know Him So Well gezongen door de personages Florence en Svetlana, de huidige en ex-vrouw van een schaakgrootmeester. In het lied reflecteerden ze op hun relatie met dezelfde man en hoe hun liefde uiteindelijk niet voldoende bleek. Het refrein van de single was ontleend aan een nummer dat ABBA live speelde tijdens hun wereldwijde tour in 1977, maar echter nooit op plaat had gezet. Zowel Elaine als Barbara waren eerder succesvol in Nederland. Deze samenwerking leverde voor beiden hun grootste hit op. Zo voerde I Know Him So Well 4 weken de Britse singlechart aan. Verder wonnen Elaine Page en Barbara Dixon met het nummer een award. Het lied werd later ook nog gecoverd door verschillende artiesten, waaronder Whitney Houston en haar moeder Sissy Houston.

0: girlfriend everywhere.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Express en ook voor Herman's Hermits. Graham, die opgroeide in een Joods gezin, kreeg zijn eerste gitaar toen hij 11 werd. Het bleek al snel dat hij talent had als liedjeschrijver. Zijn vader kwam op een dag thuis en had een vriend bezocht. Op de stoep voor diens huis stond een melkfles met daarop een briefje met de tekst "Geen melk vandaag, no milk today." De vader van Graham vroeg aan zijn zoon of hij daar geen song over kon schrijven. "Wat moet ik in godsnaam schrijven over melk?" antwoordde Graham. Maar de jonge man had het niet helemaal begrepen. Het feit dat het briefje aan de melkfles hing, betekende dat er niemand thuis was. Het huis was leeg. De liefde had mogelijk het huis verlaten. Vader liet hem de situatie vanuit een heel ander perspectief zien. Het liedje werd aangeboden aan Peter Noon, zanger van Herman's Hermits. Zij waren op dat ogenblik bezig met liedjes te maken die ook voorbij de grenzen van Engeland een hit konden zijn. De Beatles hadden het pad immers geëffend voor de British Invasion in Amerika. Dankzij een fantastisch arrangement van John Paul Jones, bassist bij Hermits, en het kiezen van de best mogelijke muzikanten voor een orkest dat ze bij deze single voor het eerst inzetten, werd het nummer een hit. In sommige landen verscheen het op de B-zijde, maar DJ's draaiden de plaat al snel om en zo werd No Milk Today een van de meest catchy songs uit de jaren 60. We luisteren naar Herman's Hermits.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: De Frans-Italiaanse zangeres Lolanda Cristina Gigliotti, alias Dalida, sloot haar concerten altijd af met hetzelfde liedje, Ciao Amore Ciao. Op de duur was ze dat zo beu en wilde ze iets anders. Dalida sprak erover met haar tekstschrijfster Michaele, maar ze kwamen niet tot een idee waar ze zich allebei konden in vinden. Tot Dalida in 1973 met vakantie ging en in de auto een verhaal bedacht rond een gemiddeld getalenteerde zanger die in zijn Italiaanse dorpje echter als een koning werd gevierd. Voor de liefde naar Amerika vertrok, maar met een gebroken hart en een al even onsuccesvolle carrière met de staart tussen de benen moest terugkeren naar zijn dorpje. Lana en Paul Sébastien zetten de tekst die Michaele daar rond verzon op muziek en het werd meer dan enkel de nieuwe afsluiter van de concerten van Dalida. Gigi Lamoroso werd door de zangeres in 1974 voorgesteld tijdens een concert in de legendarische Parijse Olympia en groeide uit tot een van de grootste internationale successen van de zangeres, die het nummer trouwens in heel wat verschillende talen opnam. Er kwamen ook diverse covers van op de markt. En, nota bene, onze eigen Strangers brouwden er zelfs Schelen van der Linde van. Het was in aanvang echter een dramatisch nummer van een dramatische zangeres die zichzelf in mei 1987 in Parijs het leven zou benemen.

les entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 223.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: New York, New York is een musical uit 1977 van Martin Scorsese en met in de hoofdrollen Liza Minnelli en Robert De Niro. De muziek werd geschreven door John Kander en Fred Ebb. Toen die hun titelsong voorstelden aan het productieteam, stelde Robert De Niro zijn veto. Hij vond de song niet goed genoeg, waarop de componisten een uur de tijd kregen een nieuw nummer te schrijven. Drie kwartier later lag New York, New York op tafel, dat in de film door Liza Minnelli wordt gezongen, maar pas een hit werd in de versie van Frank Sinatra. Hij had het liedje al eerder in zijn live-programma opgenomen, maar legde het pas vast op zijn album Trilogy, Past, Present, Future uit 1980, waarna het dus wereldberoemd werd.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Music to Watch Girls By ontstond toen de Amerikaanse songwriter Bob Crewe, verantwoordelijk voor onder meer enkele hits van The Four Seasons, een reclametune hoorde voor Diet Pepsi Coke. Het melodietje was geschreven door Sid Ramin en werd door Bob Crewe vervolledigd tot een echte song. Instrumentaal weliswaar. Bob bracht het uit in 1965 als de Bob Crewe Generation met de Hutch Davy Orchestra. Het deuntje was voor vele jonge mannen de soundtrack op het strand of in bars waar vele meisjes langs liepen. Het was uiteindelijk de crooner Andy Williams die er een bescheiden vocale hit mee had in 1967. De songtekst werd geschreven door Tony Vellona en het feit dat Andy, die ook een showprogramma presenteerde, het nummer enkele keren op tv bracht, zal zeker geholpen hebben om het liedje bekend te maken. Zijn versie van Music to Watch Girls By zou nog een tweede leven kennen toen het in 1999 alweer werd gebruikt voor een reclamespot, ditmaal om een Fiat Punto te promoten. Het liedje verscheen daardoor terug in de hitlijsten en strandde in Engeland zelfs op een 9e plaats. Andy Williams, de man die zijn eigen theater bezat en maar liefst 18 gouden platen kreeg voor zijn zangcarrière, zal nog het meest herinnerd worden door zijn versie van Music to Watch Girls By.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het was in 2002 de zomerhit. En Acereye, de Ketchup Song, is nog altijd een aanstekelijk nummer. De Spaanse groep Las Ketchup bestond uit de zusjes Lola, Pilar, Lucia en Rocío Muñoz. Het nummer, waarbij ook een dansje werd verzonnen, gaat over een zigeuner die een magische aantrekkingskracht op vrouwen uitoefent, maar is, beweerde de groep toch altijd, vooral een hoop nonsens. Het moest enkel goed klinken. Toch vermoeden sommigen dat het liedje een verborgen satanische boodschap had. Ze waarschuwden er zelfs voor dat dansen op dit liedje eigenlijk dansen voor de duivel was. Het nummer scoorde niettemin en verkocht meer dan 7 miljoen exemplaren. Maar het bleef wel de enige hit voor Las Ketchup.

0: Sound, your event partner.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit More Than I Can Say van Leo Sayer uit 1980 was eigenlijk een cover. Het werd eerder geschreven door Sonny Curtis en Jerry Allison, die beide deel uitmaakten van Buddy Holly's band The Crickets. Deze band bracht More Than I Can Say uit in 1960. Al in 1961 werd het nummer gecoverd door Bobby V, destijds een populaire Amerikaanse zanger. In Engeland bereikte zijn versie de vierde plek. Leo Sayer vertelde dat hij, terwijl hij op zoek was naar een oldie om op te nemen voor zijn album Living in a Fantasy, een reclame op televisie zag voor een Greatest Hits collectie van Bobby V en meteen het nummer uitkoos. Hij rende die middag naar een platenzaak, kocht de plaat en nam het nummer diezelfde avond op. En dat pakte heel goed uit, want zijn versie was veruit de meest succesvolle. Zowel in Amerika als Engeland behaalde More Than I Can Say van Leo Sayer de tweede plaats.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Lada.
1: Certo,
0: oh yeah, mai. Lada.
1: Quante parole
2: tu mai
1: non è
3: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
4: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.